om verdrietige emoties om te zetten in muziek. Bij hem is er altijd zo'n mooie verhouding tussen ratio en gevoel. Aldus, zegt Ton Koopman.

De trouwerode, BWV 198, werd uitgevoerd door Lisa Larsson, sopraan, Elisabeth von Magnus, alt, Paul Agnew, tenor en Klaus Mertens, bas, met de Amsterdam Baroque Orchestra en Choir, onder leiding van Ton Koopman. En tot zover geen dag zonder Bach, op de concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag. Met trots mogen wij u wijzen op de net uitgekomen luister-cd Govert Jan Bach over de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach. Dit luisterboek is als het ware voortgekomen uit de programma's Geen dag zonder Bach van de Concertzender. In 4 cd's met een speelduur van 4 uur leidt Govert Jan Bach ons op vaardige wijze de wereld van de Matthäus-passie binnen, waardoor wij Bachs muziektaal beter leren verstaan. Hij reikt 10 sleutels aan om dit magistrale maar zeer complexe werk beter te begrijpen en te kunnen beluisteren. Sleutels zijn onder meer de tijdgeest, de barok, het tekstgebruik, de architectuur, de biografie van Bach, de technieken die hij toepaste en de mystiek. Hij doet dat aan de hand van talloze muziekfragmenten in heel verschillende uitvoeringen. De 4 cd's zijn gestoken in een prachtig boekje met samenvattingen, cd-vermeldingen en mooie reproducties. Ik spreek nog een voorwoord en alle informatie kunt u vinden bij rubinstein.nl. Het luisterboek kost 24,95 en is bij uw boek- of cd-handel te verkrijgen.

Goedemiddag. Dit is weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender dat iedere werkdag wordt uitgezonden tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Deze week staat in het teken van de cello. En daar hebben we eigenlijk twee aanleidingen voor. Zaterdag 1 maart is het Bach Cello Dag. Ja, die heb je ook al. Bach Cello Dag met Pieter Wispelwey. 'S Middags masterclass in het Bethaniëklooster en 's avonds in de Noorderkerk. Weer alle 6 cello suites van Bach door de master himself. Info kunt u krijgen bij noorderkerkconcerten.nl. En daarom is het aanstaande woensdag bij ons solistendag met Pieter Wispelwey. En tevens, dat is ook al aardig om te weten, is er een mooie dubbel cd uitgekomen van het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. Dat is het NMF, waar de cello centraal staat, onder de naam Hulptroepen voor Bach. Maar de cellisten op hun prachtige leeninstrumenten zijn mystery guests. En u mag het raden. En zo ja, doet u dat goed, dat raden, dan komt zo'n cellist of celliste bij u thuis een concert voor u geven. Iedere uitzending besluiten we daarom steeds met een onbekende cellist die Bach speelt. Behalve dan woensdag natuurlijk, dat hebben we al verklapt, want dat is dan Pieter Wispelwey dus. We beginnen nu met de cello met voorloper en inspirator van Bach, Antonio Vivaldi. Die schreef al heel veel voor de cello, sonates en concerten. En hier is de prachtige 5e sonate in E klein, RV 40, gespeeld door Christophe Quin en Christopher Hogwood.

de vijfde cellosonate in E-klein van Antonio Vivaldi werd gespeeld door Christophe Coin en Christopher Hogwood. En dan zondag 2 maart 2014. Dat wordt de Bach-kantate uitgevoerd in de Geertekerk in Utrecht, 's avonds om 19:30. En dat is de kantate Gott, man lobe dich in der Stille, BWV 120. En het geheel staat dan onder leiding van Gerrit Maas. U kunt ook weer inlichtingen krijgen via Utrechtse Bach-kantatediensten. En bij die Bach-kantatedienst in de Geertekerk, dan kunt u meezingen, maar u moet zich wel bijtijds opgeven. Het is weer een heel bijzondere kantate waar het hier om gaat, in 1742 uitgevoerd voor de installatie van de Nieuwe Raad in Leipzig, in een tijd dat Bach eigenlijk geen nieuwe kerkmuziek meer schreef, maar die alleen nog iedere zon- en feestdag uitvoerde. Hij richtte zich op abstracte werk als de Goldberg-variaties en mogelijk ook met het samenstellen van zijn hohe messen. Maar hier pakt hij weer eens uit en schrijft voor de raad, die hem zoveel dwars zat, maar waar hij geen last meer van had sinds hij in 1736 de titel van hofcompositeur had gekregen. De koninklijke bescherming maakt hem haast onaantastbaar. Hij gebruikt weer veel oud werk. Dat doet hij zo'n 400 maal in zijn leven. Händel trouwens nog veel vaker, maar schrijft een ongewoon begin. De raad was gewend aan trompetten en pauken voor een feestje, maar Bach geeft hen een heel intieme aria met opera-allure die niet had misstaan in een opera voor Dresden. Een prachtig stuk in zijn 6e maat, intiem, maar ook heel virtuoos. De tekst gaat over man lobet dich in der Stille, de stilte. Ja, geen toeters en bellen dus. Raad of geen raad. De muziek en haar zeggingskracht gaan voor, maar ze krijgen hun zin, want daarna breekt een koor uit dat we kennen als het expecto uit de hohe messen. Wervelende, krachtige muziek die alle treurigheid weerstaat en omvormt tot positieve energie. Straks heel passend in de hohe messen als ik verwacht de opstanding der doden. Muziek als tegengif tegen dood en verstarring. Dat is nog niet genoeg, want als tweede aria komt er eentje voor de sopraan, Heil und Segen. Voor de raad is de zegenbede ook weer in 6/8e maat.

De derde suite voor cello in C groot, BWV 1009, werd uitgevoerd door Pablo Casals. Als tussendoortje weer wat pittige orgelstukken van de jonge Sturm und Drang Bach uit Arnstadt. Eerst het meer dan virtuose pedaalexertium in G klein, BWV 528, om de voetvlugheid te oefenen. En daarna preludium con fuga in A klein, BWV 551. Men zei dat Bachs voeten zo snel over de pedalen ging dat men ze niet meer kon zien.

Dit was BWV 528 en BWV 551, respectievelijk Pedaal Exercitium in G klein en Preludium Confuga in A klein. U hoorde Wilhelm Krumbach op het herfstorgel van de Schlosskirche zu Lahm in Itzgrund. En dan nu weer, net als gisteren, de Mystery Cellist, mannelijk of vrouwelijk, in de tweede suite in D klein BWV 1008. De delen zijn prelude, sarabande en gigue. Na de prelude in het zware D-klein, de statige en aria-achtige sarabande, statige dans is dat, en dan tenslotte de wilde gigue.

Aldus de tweede suite in D-klein van Johann Sebastian Bach, en dat is BWV 1008, prelude, sarabande en gigue, gespeeld, ja, door de mystery guest. Als ik het goed heb geteld, was dit de tweede mystery guest in deze week. Wel, voor vandaag was dit het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender iedere dag, iedere werkdag althans, van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Ook deze woensdag, het is immers een werkdag, weer van 1 tot 2 op de Concertcenter het programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Het is woensdag en tegenwoordig hebben we er een gewoonte van gemaakt om er een solistendag van te maken tussen 1 en 2. En de solistendag is vandaag voor Pieter Wispelwey. Pieter Wispelwey is geboren op 25 september in Haarlem en dat was in het jaar 1962. En hij groeide op in Zandpoort, dat ligt even boven Haarlem. Zijn vader is een fanatiek amateurmuzikus en de jonge Pieter hoort dan ook vaak zijn vader strijkkwartet repeteren. En op zijn 19e verhuist Pieter Wispelwey naar Amsterdam, waar hij sindsdien in een 17e eeuws huis aan de Noordermarkt woont. Hij gaat er studeren bij Dickie Broeke en bij Anner Bijlsma en vervolgt later zijn studie in de Verenigde Staten bij Paul Katz en bij William Pleath in het Verenigd Koninkrijk. Wispelwey speelt zowel op historische als op moderne instrumenten. Zijn repertoire strekt zich uit van werken van Johann Sebastian Bach tot Elliot Carter, Karel, Schnitke en jonge Nederlandse hedendaagse componisten. In 1992 kreeg Pieter Wispelwey als eerste cellist de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs. Jaarlijks geeft hij integrale uitvoeringen van de cellosuites van Bach, de suites van Benjamin Britten en de sonates van Beethoven en Brahms op historische en moderne instrumenten, meestal in de Noorderkerk in Amsterdam. Het uitgebreide repertoire voor cello en piano voert hij uit met verschillende pianisten, fortepianisten, Robert Levin en Paolo Giacometti. Pieter Wispelwey wordt inmiddels beschouwd als een van de meest vooraanstaande cellisten en is een regelmatig terugkerende gast op alle internationale muziekpodia. Pieter Wispelwey heeft reeds meer dan 20 cd-opnamen gemaakt voor het Channel Classics label, waarvan er 6 een internationale prijs hebben gewonnen. 3 maal nam hij de cellosuites van Johann Sebastian Bach op en wil dat om de zoveel tijd blijven doen. Pieter Wispelwey bespeelt een Giovanni Battista Guadagnini cello uit 1760 en een Rombouts barok cello uit 1710. Hij is inmiddels verhuisd naar een boerderij in Grootschermer. We beginnen met de tweede gamma-sonate in D groot, BWV 1028... die Pieter Wispelwey speelt op de cello piccolo, waarover straks meer. Richard Iger begeleidt hem op de fortepiano. Bach heeft die aan het eind van zijn leven gespeeld. Hij heeft er niet expliciet voor geschreven. Maar wat een mooie combinatie hier. Het derde deel, het andante, is werkelijk van een ongekende schoonheid en diepgang.

En zo klonk dan de tweede gamba-sonate in D groot, BWV 1028. Met als delen Adagio Allegro, Andante, dat is het tweede deel dus, en dan weer Allegro. U hoorde Pieter Wispelwey en Richard Eger bespeelde de fortepiano. Darm versus staal. Ja, de beide Amsterdamse docenten van Pieter Wispelwey leerden hem niet alleen te spelen op de moderne cello, maar brengen hem daarnaast de liefde bij voor het spelen op historische cello's. Naast de cello met de stalen snaren voelt Pieter Wispelwey zich ook thuis op de barokcello met darmsnaren. Lange tijd werd Wispelwey gezien als een barokcellist. Maar zelf neemt hij daar uitdrukkelijk afstand van. Hij is ervan overtuigd dat 18e en 19e eeuwse muziek een stuk beter klinkt op een cello met darmsnaren, maar hij is geen purist. Als de omstandigheden waarin hij speelt het niet toelaten, bijvoorbeeld een te grote zaal, het is te warm of te vochtig, dan neemt hij zijn moderne cello. Pieter Wispelwey probeert niet de gebaande paden te bewandelen. En zo heeft hij altijd geweigerd te studeren bij een docent die handig voor zijn carrière kon zijn, om mee te doen aan concoursen. Het kleinere label Channel Classics, waarvoor hij al diverse cd's opnam, laat hem vrij in zijn soms niet doorsnee keuzes voor het op te nemen repertoire. Zo maakte hij bewerkingen van Schubert vioolsonatines en werken van Chopin. Iets waar de grotere labels al snel voor zouden zijn teruggeschrokken. En nu verscheen een cd met werk van Prokofjev, Tscherepin en Crumb. Hij speelt nu de majestueuze zesde suite in D groot, à cinq cordes, BWV 1012, op cello piccolo, waar het mogelijk ook voor geschreven is. En dat is een wat kleinere cello met een vijfde snaar, een E-snaar, waardoor het bereik groter wordt en de klank hoger komt. Dit is overweldigende muziek. Ze gaat van top tot top en natuurlijk weer zesdelig. Prelude, allemande, courante, sarabande, Gavotte 1 en 2 en Gigue.

De tweede cello-suite in D-klein, BWV 1008, met als delen prelude, allemande, courante, sarabande, minuet 1 en 2 en gigue, in een uitvoering van Maria Kliegel. En dan tot slot weer, net als de vorige dagen al, de mystery cellist van het NMF, het Muziekinstrumentenfonds. En die mystery cellist in dezelfde suite dan de delen, zoals ik al zei, allemande, courante, minuet 1 en 2.

Ja, dat was dan weer een mystery guest van het Muziekinstrumentenfonds. En u hoorde die mystery guest ook in de tweede cello-suite in D klein. Wel, hier laten we het bij voor vandaag. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma op werkdagen van 1 tot 2 uur van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender dat wordt uitgezonden iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben uw presentator Joop van Zijl en dit programma is samengesteld en vervaardigd door Govert Jan Bach. De komende week behandelen we de Johannespassie stap voor stap. En dat deden we ook vorig jaar, maar toen met de Matthäuspassie. Toen gaven we een tom-tom voor de Matthäuspassioen weg. Een routeplanner, zou je kunnen zeggen. Het luisterboek Matthäuspassie van de hand van Govert-Jan Bach is net uit. En kunt u via de erkende cd- en boekhandel kopen, alsmede ook via het internet. Het is ook te downloaden via luisterboek.nl en dan met 20% korting. Het kost €24,95... en bestaat uit 4 cd's, speelduur 4 uur, met 12 hoofdstukken en talloze muziekfragmenten. En dat alles gestoken in een prachtig boekje met bijpassende reproducties en de cd-verantwoording. Een aanwinst en een echt cadeau. Govert-Jan Bach reikt 10 sleutels aan om de Matthäuspassie beter te verstaan. U kunt dit luisterboek ook winnen als u weet wie deze uitvoering van het beginkoor van de Johannespassie dirigeert. Uw oplossing stuurt u naar bach@concertzender.nl.

Rara, van wie was de uitvoering? Bach, @concertzender.nl. Daar kunt u uw oplossing naartoe sturen. Ja, en dan dat luisterboek van de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach. We hebben de agenda voor de komende weken. Govert-Jan Bach zal zijn luisterboek, het eerste luisterboek over de Matthäuspassie ter wereld, in het hele land presenteren. En wel, 12 maart om 19:30 bij de Libris Algemene Boekhandel in Amersfoort. Op 14 maart bij Waanders, Broerenkerk in Zwolle, om 19:00. Zondagochtend 16 maart om 11:00 in een lezing bij de Vrije Gemeente Johan Vermeerstraat 19 in Amsterdam-Zuid. En dan nog dinsdagavond 11 maart, dan is Govert-Jan Bach ermee op de radio bij Schepper en Co. Er zijn ook nog talloze cantates. De Nederlandse Bachvereniging voert 12 tot en met 16 maart de zogenaamde en veel te onbekende raadswaalkantates op. Zie daarvoor bachvereniging.nl. Het Gelders Bachcollegium voert op 23 maart om 19:00 BWV 1 uit. Wie schön leuchtet der Morgenstern, een van de mooiste van Johann Sebastian Bach. Wel, we gaan nu terug naar deze week, geen dag zonder Bach. We gaan door de Johannespassie heen de komende weken. Met op de woensdag weer een solistenportret, nu steeds van beroemde passionzangers, Ellie Ameling, Kathleen Ferrier, Max van Egmond. Nu eerst een heel oude Johannespassie van Cipriano de Rore, een Italiaan die leefde van 1516 tot 1565. Dit is late renaissance. U hoort de tekst in het Latijn. De volkstaal werd pas door Luther ingevoerd en alleen voor de protestante kerken. Hoe mooi dit ook is, je kan het niet makkelijk volgen. Paul van Nevel maakt er wel weer iets warmbloedigs van met zijn Huelgas-ensemble.

U hoorde gedeelten uit de Passio Domini Nostri Jesu Christi, Secundum Johannem, van de Italiaanse componist Cipriano de Rore. Die leefde van 1516 tot 1565, met als uitvoerende Paul van Nevel en zijn Huelgas ensemble. Aan de andere kant van de Alpen, daar ging het dus snel. In de invloedssfeer van Maarten Luther componeerde Joachim van Burg in 1568 de eerste meerstemmige passie naar Johannes, maar dan in het Duits. Goed te volgen. Spannend. Ook de Johannespassie komt niet uit de lucht vallen. Ze had een lange aanloop in de muziekgeschiedenis. En u hoort het voortreffelijke Vox Luminis.

0: U hoorde die Deutsche Passion nach Johannes, in 1568 gecomponeerd door Joachim van Burg en uitgevoerd door Vox Luminis. Maar degene die Bach toch het meest beïnvloedde was toch de grote Heinrich Schütz. Hij nam van over de Alpen de opera-aanpak mee uit Venetië en beïnvloedde met diens leermeester Monteverdi weer indirect Bach. Bij Schütz is alles goed te verstaan en de toonhoogtes corresponderen veel meer met het gevoel dat de handeling bij ons oproept. Maar het zal Bach zijn die dat zo perfect doet, dat samengaan van inhoud en klank, dat we steeds weer ontroerd worden. U hoort nu Jezus bij Pilatus, een kernstuk uit het Evangelie van Johannes.
1: Da führten sie Jesum von Kaifa für das Richthaus, und es war früh, und sie gingen nicht.

En ook hier hoorde u weer het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. Hij speelde ook klavercimbal. En de violiste Cecilia Bernardini. Tweede Brandenburgs Concert tenslotte. En tot zover ons programma voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Joop van Zijl is uw presentator. En de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender met muziek van en door Bach. Vandaag is het Solistendag. En de tweede Bachzanger die we laten horen, die zich vooral onderscheiden heeft in het passierepertoire, is de basbariton Max Rudolf van Egmond. Hij is geboren in Semarang, Java, op 1 februari 1936. En Max van Egmond voltooide zijn schoolopleiding na de Tweede Wereldoorlog in Nederland, in Bussum. Zijn muzikale talent werd al vroeg ontdekt in het schoolkoor van het Wilde Zwijger Lyceum aldaar. Vervolgens nam hij vanaf 1954 wel gedurende 25 jaar zangles. In 1956 ging Max als nieuwslezer bij de radionieuwsdienst van het ANP werken. In 1959 werd hij prijswinnaar op het vocalistenconcours in Den Bosch. Later won hij nog prijzen bij de concoursen in Brussel en München. Sinds 1959 ontwikkelde Max van Egmond een solistische carrière als zanger van oratoria, liederen, cantates en barokopera's. Hij staat vooral bekend als interpreet van Bach-cantates, missen en passies en vanaf 1965 nam hij deel aan Bach-opnames onder de dirigenten Leonard, Harnoncourt en Frans Brugge, waarbij hij meedeed aan de eerste beroemde uitvoering op authentieke instrumenten van de Passion van Bach, die werd uitgebracht op de langspeelplaat. En dat was de Johannespassion. Later verschenen ook cd's waarop Van Egmond liederencycli zingt van Schubert en Fauré. Daarnaast was Max van Egmond als docent verbonden aan het Zweling Conservatorium in Amsterdam. Wij laten nu eerst een gedeelte van de Johannespassion uit 1965 horen. Dat was dus een historische opname. Daarover straks meer. Het fragment dat we u nu laten horen begint bij nummer 28 uit de Johannespassion. Daar sprak Pilatus zu ihm. De dialoog tussen Pilatus en Jezus, waarin Pilatus geïmponeerd raakt door de steeds krachtiger sprekende Jezus en tegen zijn zin Jezus aan het volk prijsgeeft, is een belangrijk moment van de passie. Max van Egmond zingt zowel de Jezuspartij als het arioso wat erop volgt, betrachte mijn zelen. En dat was in de tijd van Bach gebruikelijk. Na de heftige passage van het geestelen van Jezus roept Bach de gang van het verhaal een halt toe. En worden we in dat prachtige zachte arioso uitgenodigd om goed te beschouwen, te betrachten wat daar gebeurt. Betrachten meine Seele mit ängstigen Vergnügen und mit bitterer Lust, namelijk de vreselijke pijn van Jezus. Deze paradoxale termen passen in de Lutherse lijdensmystiek, waarin het gaat om angst gemengd met genoegen en lust met bitterheid. Voorbeelden van het zogenaamde oxymoron, een paradox in de gevoelsbeleving. Typisch voor de barok. Uiterste in de muziek bij elkaar gebracht. Alleen daar kan het. En hoor hoe prachtig Bach dit doet, gezongen door Max van Egmond.

U hoorde niet alleen Max van Egmond, maar ook Nicolas Harnoncourt op de cello en zijn vrouw Alice Harnoncourt op een van de violas d'amore. Aan het orgel zat Gustav Leonhard. Een waarlijk historische opname die in 1966 uitkwam op de langspeelplaat bij Telefunken met het authentieke ensemble Consensus Musicus. Men was zo bang dat het publiek de aanpak van de begeesterde Harnoncourt, die de leiding had, niet zou accepteren, dat op de LP-cassette als dirigent maar de naam van Hans Gillesberger, de leider van de Wiener Sängerknaben, in feite een tweederangs dirigent, was vermeld. Het was zo ongewoon dat een dirigent ook meespeelde op zijn cello, dat men dat maar veiliger vond. Hier begon in feite de revolutie van de HIP, de Historically Informed Performance. Dat klopte ook historisch, want Bach begon zijn revolutie ooit met de Johannes Passion, dus nog voor hij aan zijn Matthäusbion begon. Bij de Beatles is dat eigenlijk hetzelfde gegaan. Hun LP, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, kreeg de faam. Maar de LP die daaraan vooraf ging, Revolver, letterlijk omwentelaar, begon de omwenteling pas echt in de toenmalige popmuziek. Ook in 1966, hetzelfde jaar dus gelijktijdig met de Johannespassion van Harnoncourt. Zeitgeist. Deze muzikale ontwikkelingen gingen gelijk op met de culturele revolutie in Europa. Zoals Provo en de notenkrakeracties tegen het Concertgebouworkest. In de veel bekendere Matthäuspassion van Harnoncourt uit 1970 zong Max alleen de basaria's en dan het prachtige Mache dich mein Herzerein in een zeer overtuigende uitvoering. U hoort dus eerst het recitatief Am Abend als Kühlewar en daarna de aria Mache dich mein Herzerein. De laatste aria van de Matthäuspassion waarin alles tot rust komt en de pijn van de oboe de Katsia's wordt opgenomen in de verzadigde klank van de strijkers. Het is een mooie wiegende dans waaraan we ons mogen overgeven. Hoor de meesterzanger Max van Egmond in het meesterwerk van Johann Sebastian Bach.

U hoorde de arie uit de Matthäus-passion an Abend da es kühle war und mache dich mein Herz rein, gezongen door Max van Egmond met Nicolas Harnoncourt, die het Concentus Musicus Orkest leidt. In de meer introverte Matthäus-passion van Gustav Leonhard uit 1980 zong Max de Christuspartij, geflankeerd door mensen als René Jacobs als alt en Christophe Prigardien als tenor, evangelist. Hoor hoe Max hier de instellingswoorden van het avondmaal zingt, die prachtige muziek die Bach schreef voor dat haast heilige moment.

U hoorde Max van Egmond in de instellingswoorden van het avondmaal uit de Matthäus Passion, samen met Gustav Leonhard en La Petite Bande. En Christophe Picardien als evangelist. Leonhard nam met Max in 1985 ook de Hohe Messe op. Hij zong daarin de heerlijke basaria Et in Spiritum Sanctum. Wellicht door zijn achtergrond als nieuwslezer, ja, dat brengt soms de meest getalenteerde mensen voort, was Max altijd in staat om een korte inleiding te houden op concerten en aria's die hij zelf zong. Helder en rustig, met duidelijke uitleg, wist hij in korte tijd de luisteraar in te wijden in allerlei achtergronden van het werk, waardoor de luisterervaring zo verrijkt wordt. Zonder enige moeite zong hij daarna zijn partij. We weten dat dat niet niks is, want je moet in zeer korte tijd dan wisselen van rol en ook van hersencircuit. De verteller gebruikt nu eenmaal een ander circuit dan de kunstenaar die daarna gaat musiceren. Een aantal grootheden kon dat goed. Leonard Bernstein, Sir Malcolm Sargent, Willem van Otterlo. Max van Egmond mag best in dat rijtje. Een waarlijk groot kunstenaar. Hij zingt nu uit de Hohe Messe Et in Spiritum Sanctum.

U hoorde Ette de Spiritum Sanctum uit Hooimessen, gezongen door Max van Egmond met La Petite Bande onder leiding van Gustav Leonhard. Max woont aan een van die kleinere en rustieke grachtjes in de Amsterdamse binnenstad, niet ver van zijn geliefde Westerkerk, waar hij nu als pensionado deel uitmaakt van het Westerkerkkoor. Hij schrijft voor de Bach-cantates aldaar tekst en uitleg over de te zingen cantates en die zijn op hun website te lezen. Als u wel eens in het Zuiderbad zwemt, kunt u Max daar makkelijk aantreffen tijdens het lunchzwemmen. Zwemmen is goed voor de longen, dat u het maar even weet. En we luisteren nu naar een van die prachtige Bach-cantates, namelijk Ich will den Kreuzstab gerne tragen, Bachwerk

U hoorde de kantate BWV 56, Ich will den Kreuzstab gerne tragen. En u hoorde Max van Egmond samen met een barokensemble, geleid door Frans Bruggen als dirigent. Op dezelfde cd staat die andere meesterkantate Ich habe genug of genoeg. En daar laten we nu nog de aria Schlummert ein van horen. Schlummert ein, ihr matten augen. Pas op, er is kans dat Max u in slaap zingt met deze hemelse lullaby.

U hoorde tot besluit uit de kantate Ich habe genug, de aria Schlummert ein ihr matten Augen, gezongen door Max van Egmond met een orkestje geleid door Frans Brugge. Dat was de uitzending voor vandaag, Geen dag zonder Bach. We danken u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender van 1 tot 2 en daarna op internet. Ik ben Govert-Jan Bach, de samensteller van het programma en ik presenteer het ook omdat Joop van Zijl deze week afwezig is. Woensdag is Solistendag en in de reeks solisten die passies zingen, vandaag de ster aller tijden, Kerstien Ferrier. Zij werd op 22 april 1912 geboren in Blackburn, Lancashire in het noordwesten van Engeland. Ze groeide op met haar oudere zus Winifred en haar oudere broer George. Ze was dus de jongste. Haar vader was onderwijzer, maar zijn grote liefde was muziek. Eigenlijk toch wel een voorwaarde voor een muziekcarrière, dat er muziek in het ouderlijk huis klinkt. Een huisvriend van de familie kocht een piano voor de 8-jarige Kathleen en leerde haar de noten. Zij leerde zichzelf uit een muziekboek enkele eenvoudige wijsjes te spelen. Haar moeder nam zich toen voor goed onderricht voor Kathleen te verzorgen. Voor het schoolkoor werd ze uitgekozen omdat ze wijs kon houden, niet om haar bijzondere stem. Kathleen behaalde dus als pianiste op haar 13e jaar al het einddiploma bij het Royal College of Music in Londen, een der meest gerenommeerde conservatoria van de wereld. En dat zegt wat over haar kwaliteiten toen al als pianiste. Zij zou ook niet de eerste zanger of zangeres zijn die piano als ondergrond heeft. Toen ze 14 was, namen haar ouders haar van school omdat het geld nodig was voor haar broer George in Canada. En ze ging werken als telefoniste. Maar buiten werktijd zong ze in het koor, begeleide concerten, nam deel aan festivals en won daarmee verschillende prijzen. Vooral op de piano. In 1935 trouwde ze met Bert Wilson, een bankier, en ging in Carlisle wonen. In die tijd was de handelingsonbekwaamheid voor gehuwde vrouwen nog een algemene regel. Ze moest dus het beroepsleven van telefonisten vaarwel zeggen, maar kon ze daardoor wel overgeven aan haar piano- en zangtalent. In 1937, 2 jaar na haar huwelijk, wedde haar man om een shilling dat ze zich in het Carlisle Festival niet als zangeres zou durven in te schrijven. Ze was al gemeld als pianiste. Ze durfde het wel aan en won de eerste prijs. Dat zegt iets over haar karakter. Voor de muziek offerde ze alles. Een diep feminine oerkracht kenmerkt ook haar stem, want ze won deze genderstrijd dus op grootste wijze. Volgens de Carlisle Journal had ze een van de zuiverste stemmen ooit, maar door deze actie lag de bijl natuurlijk aan de wortel van haar huwelijk, dat ook niet goed liep. Ze gingen in 37 al uit elkaar. En vanaf die dag was ze dus op haar 25ste professioneel onafhankelijk zangeres. Een vrouwenverhaal en de stem verraadt hier een grote innerlijke kracht, woman power.

U hoorde Kathleen Ferrier in de aria in het Engels My Master and My Lord and Grief for Sin. Origineel Doe Lieber Heil und Du und Buß und Ruhe met de Bach Choir en de Jacques Orchestra onder leiding van Reginald Jacques. Dit is dus de eerste aria uit de Matthäus Passion. En die is ook meteen voor alt. Het zet de toon. Het programma voor de gelovige luisteraar uit Bachs tijd begon hier. Namelijk, kom door dit drama op muziek tot boete en inkeer, opdat je niet meer bang hoeft te zijn voor de dood. Het is u misschien opgevallen dat Kathleen Ferrier hier in het Engels zingt. En dat is in de UK nog steeds een normaal verschijnsel. Engelsen kennen gewoon geen andere taal dan het Engels. Zo wordt tot nu toe niet alleen Bach, maar ook bijvoorbeeld Wagner in het Engels gezongen. Er is behalve de opera van Covent Garden zelfs een National English Opera in het London Coliseum, waar alle opera's in het Engels worden gezongen. En er is eigenlijk nog een bijkomend aspect. Kathleen Ferrier had maar één kleine zwakte, namelijk haar Duitse uitspraak. Die was niet al te best. Dat werd haar zo kort na de oorlog niet bepaald nagedragen. Maar inmiddels munten de huidige Engelse zangers en zangeressen uit door een perfecte uitspraak van het Duits. Bostridge, Agnew, Padmore, Gilchrist, Kirkby, Jonah Lunn, Janet Baker, noem ze maar op. Daarom de Matthäus Passion vandaag in het Engels. In 1942 verhuisde Kathleen Ferrier naar Londen om haar geluk te beproeven als concertzangeres. Haar eerste recital was een lunchconcert in de National Gallery, georganiseerd door de pianiste Dame Myra Hess. En die kennen we allemaal van Jesus Joyce of Man's Desiring op de piano. En Kathleen zong liederen van Brahms, Schubert en Wolff. Op 17 mei 1943 trad Ferrier dan op in Handel's Messiah in de Westminster Abbey. Ze maakte grote indruk, en het bijzonder op de daar aanwezige Benjamin Britten. Hierna kwam haar zangcarrière in een stroomversnelling, maar die duurde helaas maar kort door haar vroege overlijden in 1953. Er volgden nog talloze oratoria, haar lievelingsgenre. U gaat nu luisteren naar Ah, Now Is My Savior Gone, het duet voor sopraan en alt in Duits. Ach, nun ist mein Jesus hin.

U hoorde A, Now Is My Savior Gone, Ach, Nun Is My Jesus Hin, het duet met de sopraan, gezongen door Kerstin Ferrier en sopraan Elsie Sotheby met het Rachel Jacques Koor en Orkest. De passionen van Bach lagen haar bijzonder goed, hoewel ze ook als operazangeres successen oogste. Zo vroeg Britten haar voor de titelrol in The Rape of Lucrezia. Ook buiten Engeland werd ze warm bejegend, vooral Nederland. Ze noemde Nederland zelfs haar tweede vaderland. In Nederland werd zij vooral bekend door haar rol in de Orfeo van Kloek, met het beroemde What is Life Without Thee, dat werd uitgevoerd in de stad Schouwburg en Amsterdam. In 1951, het jaar waarin ze haar vader verloor, ontdekte men bij haar borstkanker. Ze had lang gezwegen over de symptomen, maar toen ze uiteindelijk onderzocht werd, had ze al uitzaaiingen. Ze werd geopereerd en kreeg langdurige bestralingen, waardoor ze veel geboekte optredens, ook in Nederland, moest afzeggen. Haar laatste optreden vond plaats in Gluck's Orfeo en Eurydice in Covent Garden in 1953. Ze had dit al eerder gezongen in Glyndebourne in 1947, maar toen niet in het Engels. Bij de tweede opvoering voelde ze een bot breken, gevolg van de metastase van haar kanker, en werd van het toneel afgevoerd. Ze kwam terug, ze zong, de pijn verbetend, haar rol toch tot het einde uit, maar trad daarna niet meer op, nooit meer. Kerstin Ferrier hoopte op herstel dankzij een operatie waarbij nieuwe technieken werden toegepast, maar het wonder bleef uit. Ze overleed op 41-jarige leeftijd op 8 oktober 1953 te Londen.

U hoorde Kerstin Ferrier in Have Mercy, Lord, on Me. En het koraal daarna Lamb of God, I Fell Before Thee. Ongelooflijk mooi zoals ze dit doet. Kerstin Ferrier's stem had een aangeboren natuurlijkheid. Ze had dus geen conservatorium voor zang gehad. En haar zangleraar erkende dat haar stem al perfect was en dat ze het instrument slechts hebben verfijnd en gecoacht. Haar stem had een bijzonder timbre dat nog door niemand is geëvenaard. Ook niet door Afje Heines, hoe goed die ook is. En dat wordt toegeschreven aan het feit dat ze een reizige vrouw van 1,75 meter was, met een ruime keelholte en een resonantieruimte. Een grote mond, maar dan letterlijk. Toch denkt men tegenwoordig dat timbre minder met de lichamelijke mate te maken heeft dan toen. Een timbre is volstrekt uniek en ook niet echt te veranderen. Vergeten moeten overigens ook niet dat er geen muzikus bestaat die talent zomaar komt aanwaaien. Het is van jongs af aan hard werken, je veel ontzeggen en steeds werken aan verbetering. Of zoals Bach het ooit in zei, je moet gewoon fleissig arbeiten. Veel zangcarrières beginnen overigens laat, vaak na het 18e jaar. In tegenstelling tot de instrumenten zoals piano en viool, waarbij de goede coördinatie van beide hersenhelften noodzakelijk is, is er voor zang eigenlijk maar één hersenhelft nodig. De grote pianisten en violisten zijn allemaal voor hun 10e begonnen, net zoals bijvoorbeeld grote tennissers en voetballers. En de zangers kunnen daarom later beginnen met zang. De hersens van muzici zijn dan ook anders dan van niet-muzici. Wij gaan door met de Matthäus-passion met Kerstin Ferrier, gezongen in het Engels. En u gaat horen, O gracious God, if my tears be unfailing. En dat is de vertaling van, Erbarmes God, kunnen tränen meiner Wangen.

0: Allemande uit de tweede viool, Partita BWV 1003, hoorde u uitgevoerd door Arno Bornkamp, die een opleiding volgde voor klassieke saxofoon en verschillende typen saxofoon bespeelt. Inmiddels is hij hoofddocent saxofoon aan het conservatorium in Amsterdam. En het is schier onmogelijk zijn veelomvattende carrière in een paar zinnen samen te vatten. Ik ga het toch nog even proberen. Hij speelde ook bewerkingen voor saxofoon en deed met het Aurelia Saxofoon Quartet voor het eerst Bach. En daarna volgde Bach solo op de sax. En we gaan hem nu ook gewoon even horen. Welkom Arno Bornkamp.
1: Hallo.
0: Wat fijn dat je er bent.
1: Ja, dank je wel.
0: Is dit een beetje de entourage zoals die geweest zou kunnen zijn ook in Café Zimmerman?
1: Vast.
0: Denk je?
1: Vast, ja. Ik denk dat ze allemaal wel pruiken op hadden. Deze mensen hebben volgens mij geen pruiken op.
0: Nee, deze mensen zijn redelijk naturel. Had je er een kijkje willen nemen in 1730?
1: Ja, dat zou fantastisch geweest zijn.
0: Hoe stel je het je voor, behalve die pruiken?
1: Ja, ik denk dat het eigenlijk gewoon heel gezellig was. Ik denk dat mensen toen naar het café gingen om met elkaar te praten en dingen uit te wisselen. En het zoals het nu eigenlijk ook is. En misschien gingen ze anders met elkaar om. Wat vormelijker misschien. Geen flauw idee.
0: Geen flauw idee.
1: Jammer genoeg weten we natuurlijk ontzettend weinig. Hè? We weten wat Govert net verteld heeft. Maar eigenlijk weten we van Bach ook heel weinig. Hij heeft ontzettend weinig nagelaten. Behalve volgens mij heel veel sollicitatiebrieven.
0: Ja. Govert Jan Bach.
2: We hebben zijn muziek. Dus weten we toch veel
1: ja,
2: van.
1: Maar je wilt toch ook wel weten wat zijn drijfveren waren. En dat is toch moeilijk te...
0: Dus jij had dolgraag aan kijken willen nemen en het ook allemaal aan de grote meester willen vragen.
1: Oh ja, absoluut. Ja,
0: en misschien ook wel wat hij van jouw uitvoering vond.
1: Absoluut.
0: Op saxofoon. Ja. Dat zullen we dus ook nooit weten.
1: Nee, misschien draait hij zich om in zijn graf.
0: Wie weet.
1: Maar dan ga ik gewoon nog een keer spelen en dan draait hij nog een keer.
0: We gaan weer graag naar je luisteren nu. En Govert Jan Bach gaat jou daarna scherp ondervragen.
1: Kijk, dat moeten we hebben.
0: Bereid je er vast even op voor.
1: Eerst spelen, dan ondervragen.
0: Concentreer je eerst op het spel. We gaan luisteren naar deel 1, 2 en 6 uit de cellosuite nummer 2.
1: Ja, dat is goed.

0: Arno Bornkamp speelde deel 1, 2 en 6 uit de cello suite nummer 2. Hij komt hier weer naar de tafel. Want zoals beloofd gaat Govert-Jan Bach, programmamaker van Geen Dag Zonder Bach en auteur van het net uitgekomen luisterboek over de Matthäus Passion, hem scherp ondervragen. Fijn dat jij er ook bent, Govert-Jan. Jij hebt net het publiek al even toegesproken, maar dat hebben wij natuurlijk nog niet gehoord in deze opname. Ik had nog even een vraag over dat koffiehuis. Dat was een opkomend fenomeen toen, vertelde jij.
1: De koffiehuizen kwamen op. Dat begon eigenlijk na het beleg van Wenen in 1650, geloof ik. Toen zij weggingen, toen lieten ze de koffie achter. De Turken waren dat. En toen begon dat in Wenen, waar nog steeds veel koffiehuizen zijn, ook uit te waaieren naar minder Duitsland. En het koffiehuis was toch een beetje hip, een beetje modern. Koffie was nog een beetje omstreden, was een beetje zo-zo. Vandaar ook de koffiekantaat, waarin een ouderwetse vader zijn dochter een beetje bestraft voor het feit dat ze koffie drinkt. En zegt, zolang jij koffie drinkt, kom je niet aan de man. Maar goed, ze heeft een lange man met wie ze lekker koffie drinkt.
0: Nou, en we hadden het net over die entourage van toen. Maar toen zaten er dan waarschijnlijk ook geen vrouwen in het koffiehuis. Zoals nu wel hier in onze café Timmerman.
1: Ik denk zeker wel.
0: Ja, denk je?
1: Ja, ja, ja. Want de vrouwen van Bach, die waren zangeressen. Die mochten nooit in de kerk zingen, maar wel in de koffiehuizen. En er zijn ook operaatjes uitgevoerd. Dus ik denk wel degelijk dat zijn tweede vrouw, Anna Magdalena, daar gezongen heeft. Okay. En de cantates voor de adel, die ze dus met warm weer in de tuin deden, was ook nog leuk, hè, openluchtconcerten, daar zong een vrouw wel degelijk. Ja.
0: Goed. Nee? We hebben de sfeer een beetje geschetst van die tijd. Ga je gang.
1: Ja. Dankjewel, Arno. Het was weer een heel bijzonder evenement om jou te horen. De eerste keer hoorde ik het in de kerk, toch anders, ook door de akoestiek, door de entourage. Dit was het context van alle mensen die hier zo gezellig aan de koffie zitten en luisteren. En ook weer raakt het me diep, deze muziek, zoals jij hem uitvoert, in een bepaalde approach. Het is alsof Bach met een hele warme stem heel direct tot je spreekt. Ja, ik heb het idee dat dat met de sax te maken heeft. Dus we gaan even naar jou en de saxofoon toe. Het is een instrument wat we sinds 1850 of weer kennen. Want Adolf Sax uit Luik, hè? Daar is toch wat moois vandaan gekomen. Dinant. Nog mooier, Dinant. Nou, met de grote rots. Ja. Die heeft die saxofoon ontwikkeld. En een van de jongste instrumenten. Daarna zijn er niet erg grote nieuwe instrumenten bijgekomen. De Onder Martineau, de Zingende Zaag. Maar hij heeft gezorgd, daar kan je het meeste over vertellen, natuurlijk voor al die stemsoorten die hij vertegenwoordigt. Zo net speelde jij de bariton sax voor de cello suite. Goed. En jij bent een saxofonist. En hoe is dat gekomen dat jij sax bent gaan spelen?
2: Ah. Nou, dat is wel een leuk verhaal.
1: Ja,
2: altijd leuk,
1: dat dacht ik al.
2: Ik speelde klarinet op de muziekschool en een beetje in het schoolorkest van de middelbare school. En begon wat geïnteresseerd te raken in jazzmuziek. En ik speelde wel in een bandje, vond Dixieland wel leuk. Ja. Maar een ander lid van dat bandje ging ook saxofoon spelen. Die speelde ook klarinet en die ging ook saxofoon spelen. En dat ging hem heel makkelijk af, omdat die overgang die is vrij snel te doen.
1: Ja.
2: En omdat ik al veel naar jazz luisterde en veel naar saxofonisten luisterde, kreeg ik daar natuurlijk ook een soort fantasie bij, een droom. En het bleek geen Fata Morgana te zijn, maar ik heb voor mijn 18e verjaardag een saxofoon gekregen van mijn ouders. En toen ben ik dat gaan doen en dat ging dus heel snel. Okay. En via de jazzmuziek, wat omzwermingen van sociale geografie, waar we verder niet over zullen uitweiden, ben ik uiteindelijk op het conservatorium terechtgekomen. En eigenlijk weer bij de klassieke muziek. Weer een soort van rare omzwerving. Mm-hmm. Wel jazz blijven spelen, zo tussen neus en lippen door, maar toch wel klassiek gaan studeren. Ja. En dat was een enorme goede move achteraf gezien.
1: Ja, mooi.
2: Maar ging allemaal een beetje zonder plan, zeg maar.
1: Plan. Ja, want er is nu toch wel wat voor de sax geschreven, hè? Bizet en natuurlijk Ravel en heel veel over.
2: Dat zijn orkestpartijen,
1: absoluut.
2: Ja,
1: en ook een stukje solo. Ja. Maar de eerste associatie die de meeste mensen hebben, denk ik toch, is met jazzmuziek.
2: Ja. Ja. Dat is logisch.
1: Dat is logisch, ja.
2: Alleen Adolf Sax kende nog geen jazz.
1: Nee, dus hij heeft echt als klassiek instrument ontwikkeld.
2: Absoluut, ja. Ja, eigenlijk ook voor het orkest. Hè? Om als groep in het orkest de link te vormen tussen de strijkers en de houten blaasinstrumenten en de koperblaasinstrumenten. Ja. Dus eigenlijk heeft het van al die groepen heeft het wel iets. Het is een soort gekke chameleon, die saxofoon.
1: Oké. Okay. Ja, want dat range is, hè, van hoorde ik dat contrabas saxofoon. Hoe groot is die? Zoiets, denk ik.
2: Oh, daar kan je inklimmen.
1: Ja, kan je inklimmen. Ja. Totdat de sopraansax, die jij de sax ook gaat
2: Sopranino.
1: Doen. Sopranino is ook nog,
2: ja. Maar daar speel ik niet op.
1: Nee. Dat, zeg
2: dat kun je eigenlijk de mensen niet aandoen.
1: Dus de stemrange van heel erg laag tot heel erg hoog is vertegenwoordigd. Dus hij had een droom, deze sax, en die heeft hij waargemaakt.
2: Absoluut, ja. Het was een visionaire figuur, ja. Visionaire ook figuur. Visionaire figuren zijn ook vaak lastig in de omgang. Ja, dat was hij dus ook. Ja. Vandaar dat hij 3 keer failliet gegaan is.
1: Okay.
2: En uiteindelijk arm gestorven.
1: Ach, dat is wel zielig.
2: Maar goed, hij heeft wel iets nagelaten waar we nog steeds
1: toch wel
2: een beetje plezier van hebben.
1: En eigenlijk vertel jij nu dat jij de kleine zonde van de Dixieland hebt begaan, zoals wij allemaal. Dat hebben we overleefd. En toen kwam je uiteindelijk bij klassiek terecht.
2: Ja.
1: Maar ik hoor niks van Bach. Dat is nieuw. Meestal begin je ergens als je 7 of 8 bent met pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Dan begin je ergens met Bach. Jij dus niet.
2: Nee hoor.
1: Niet eens op de blokfluit.
2: Nee, op zondagmiddag werd het wel eens gedraaid in ons gezin. En dan kwam pam, pam, ping, tugudin, tugudin, ding. Het kwam voorbij en dacht ik wel, oh god, ik ga maar weer even buiten spelen. Nee, dat was echt niet echt iets
1: trauma,
2: voor mij. Zeg maar. Nou, geen trauma, nee, natuurlijk niet.
1: Maar even wegwezen.
2: Ja, het was niet iets. En dat heeft heel lang geduurd voordat überhaupt de Bach aan mij bleef kleven. Zeg maar.
0: Ja, je zegt het bijna verontwaardigd, Govert Jan. Ja. Dat Bach nog niet voorbij kwam.
1: Nou, nee, dat is opmerkelijk. Want de meeste kinderen gaan via Bach. Omdat Bach heel erg moeilijke muziek heeft geschreven. Ja. Maar een paar leuke, makkelijke dingen voor kinderen, voor zijn kinderen.
2: Precies.
1: Ook.
2: Ja,
1: dat is opmerkelijk.
2: Nee, dat is geheel aan mij voorbij gegaan.
1: Ja. Maar.
2: Maar, ja, nou, een jaar of... Het kwam eigenlijk door het lesgeven. Er zijn in het internationale lesgeven op conservatoria... daar wordt Bach zeker wel gebruikt.
1: Okay.
2: Ook om een aantal dingen te leren. Ja. Frasering, structuur. Dan wordt er ook vaak gebruik gemaakt van die solomuziek, dus fluitpartita.
1: Ja.
2: Nou, toen kwam dat dus op de lessen voorbij en dacht ik, ik weet er eigenlijk helemaal niets van.
1: Okay.
2: Dus misschien moet ik zelf maar eens aan de slag om dat eens te gaan spelen. Misschien is het wel wat. En via die weg ben ik eigenlijk met de fluitpartita begonnen en later begon het me steeds meer te fascineren. En is er nu dit hele programma uitgekomen waar ook een videoartiest James Murray bij betrokken is. En dan is het een soort serieuze zoektocht geworden, zeg maar.
1: Een soort van tweede jeugd haast. Nou, het leuke is dat Mozart ook pas op jouw leeftijd Bach ontdekt heeft, hè? Wat moest Mozart nog leren?
2: Maar Mozart...
1: Ja,
2: goed, mij,
1: maar goed.
2: Bedankt voor het compliment.
1: Ja, maar goed. Nou, redelijk vroeg nog voor zijn dood is hij nog helemaal door Bach heen gegaan. Dat was eigenlijk een ontdekking voor hem. En dus ook carrièrematig is het interessant. Dus dat geeft heel veel verdieping. Ja, en dan heb je die sax gevonden. Maar sax en Bach op conservatorium, dat was nog geen combi.
2: In mijn tijd niet.
1: Nee.
2: Wij waren eigenlijk bezig met het repertoire voor saxofoon. En bewerkingen, dat was sowieso in de jaren 80 was dat not done. En Bach heeft misschien altijd wel een beetje gekund. Maar mijn leraar Ed Bogaert, die was er helemaal niet mee bezig. Die zag dat helemaal niet. En met zijn eigen kwartet deed hij wel overigens die Kunst der Fuge. Dat heb ik toen ook wel gehoord. En ook dat Musicalis Opfer. Daar moest er altijd een paar bij. Mocht ik ook wel eens meedoen.
1: Mm.
2: Dus dat waren dan stukken die niet voor een vaste bezetting geschreven waren. Dus dat was dan, zou ik maar zeggen, well done. Want daar kan je dan ook maar voor met saxofoon mee aan de slag.
1: Ja.
2: Maar bewerkingen van stukken voor andere instrumenten geschreven, dat deden we eigenlijk bijna niet.
1: Ja.
2: Niet dat het een zonde was, maar het was gewoon niet zo het eieren eten bij ons.
1: Dat is leuk. Ja. Nu gaan we zo luisteren naar 2 delen uit die fluitpartita. Niet dus voor een strijker geschreven, maar voor een blaasinstrument. En het grappige, Bach op de blaasinstrumenten en sax hoort in die range. Dat gaan we zo horen.
2: Ja, gaan we doen.
0: Ja. Neem je plek in.
2: Ja.
0: Graag Arno Bornkamp. Wat gaan we precies horen, Govert-Jan? Kan jij...
1: Ja, dat is uit de fluitpartita. Eigenlijk moet je zeggen een partita. Het is een reeks stukken voor traverso, dwarsfluit, houten dwarsfluit. Voor solo, zonder klaverzimmel of wat dan ook. Heel geëigend om ook te spelen dus op een sopraansax. Dat gaat Arno doen. En gaat spelen de prachtige sarabande en de bourrée. Dat is een bourrée angloise. Klinkt een beetje naar lekker eten, wat je hier ook kan doen. Hè? Ja.

0: Ja.
1: Laat de bediening maar doorkomen.
0: Ja.
1: Net zoals in Café Timmerman, die sfeer proberen we een beetje na te bootsen. Volgens mij lukt dat aardig. Arno Bornkamp, saxofonist, is onze gast. En hij zal weer bij ons aan tafel komen zitten. Ik zat nog even te mijmeren over het vorige wat je allemaal vertelde. Je kreeg een saxofoon op je 18e van je ouders. Dus die hadden wel door dat het serieus was. Met jou en de saxofoon.
2: Nou, serieus? Nee, dat was niet serieus. Nee, ik wilde het graag.
1: Ja, maar je kreeg hem dus...
2: Ja, nee, je krijgt wel eens meer wat.
1: Oké. Okay.
2: En we konden hem in Parijs kopen. Want mijn vader ging nog altijd naar Parijs van zijn werk.
0: Dat scheelt wel.
2: Dus dat was toch 800 gulden goedkoper dan in Nederland.
0: Okay.
2: Dus dat was ook een overweging.
1: Ik begrijp het.
2: Ja.
0: Even naar Parijs.
2: Ja, en ik speelde nog steeds op die saxofoon.
0: Wat leuk.
2: Dat is een tenor en dan speel ik op in het kwartet. Nog steeds zo.
0: Okay.
1: Goed. Ja, dus. Govert-Jan Bach. Praat verder met Arno Bornkamp.
0: Ja, dankjewel.
1: Want jij wil zoveel weten.
0: Ja.
1: Nou.
0: Het is wel heel interessant. Eigenlijk de stukken die je dan kiest van Bach, dat zijn allemaal van die suites, hè, partita's, sonaten, gebaseerd op dansvormen. Mm. Niet echt om te dansen, maar het waren structuren die waren weergegeven in dansvormen die een naam hadden. Heel mooi nu de twee uiterste, de trage sarabande, 12/8 maat, en de hele snelle, pittige bourrée. Bourrée is boerse dans. En waarschijnlijk is dat Schots of Engels standaard. En ja, dat is eigenlijk een vorm die jou ook ligt, die dansvormen.
2: Want, nou, ik heb natuurlijk veel jazzmuziek gespeeld. En daar waren ze allemaal aan het hossen, kan ik maar zeggen. In die studentenverenigingen Delft en in Leiden, waar ik toen heel veel speelde.
0: Ja.
2: Dus ja, en Bach wordt natuurlijk ook heel veel door jazzmuzikanten geadopteerd.
0: Ja.
2: En wie kent niet de swingelsingers met de 9e fuga uit de Koens der Fugen.
0: Ja.
2: Dat werkt op de een of andere manier. Niet met al zijn muziek natuurlijk, maar met heel veel van zijn muziek werkt dat ontzettend goed.
0: Nou ja, zelfs in de Matthäus Passion zijn er een heleboel stukken eigenlijk ook gebaseerd op dansvormen.
2: Absoluut.
0: Dus toen die revolutie van de authentieke instrumenten doorkwam in de jaren 70, toen hoorde je ineens, kon je als het ware licht dansen op Bach. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk in de Bijbelbelt enorm veel boze reacties opgeleverd, want dat mocht niet.
2: Ja.
0: Maar hij eindigde ook echt met de minuet aan het eind van de Johannes Passion. Die dansvormen zijn centraal. Maar die hoor je het meeste dus in deze suites en partita's.
2: Absoluut,
0: En dan dit stuk op de sopraansax. Ik vind het prachtig. Het is wel een ijlstuk oorspronkelijk, in de traverso. Ook heel virtuoos. En hier heeft het heel veel zeggingskracht. Hoe vind je die verhouding tussen die ijle traverso, een mooi geluid, maar toch heel ijl en... Het moest een virtuoos geweest zijn, voor wie niet schreef.
2: Absoluut, want het ligt heel rottig.
0: Het ligt heel rottig, ja precies. Het is verdomd moeilijk, hè? Ja. En die sopraansax, heerlijk instrument. Ook weer een link met popmuziek. Want ik ken het eigenlijk het beste sinds ik Sting hoorde spelen in Mad About You.
2: Ja, met Branford Marsalis.
0: Ja, geweldig. En, dus ook die sax is ook heel erg in de popmuziek doorgedrongen. Vooral de sopraansax.
2: Ja, absoluut. Ja, de sopraansax, maar ook wel altijd. De Maceo Parker, dat was de grote saxofonist van James Brown. En dit is natuurlijk enorm... de saxofoon heeft zich als een soort parvenu overal ingewerkt, zou ik maar zeggen. In de wereldmuziek. Paquito de Rivera.
0: Een soort van alles vriend.
2: Ja, nou, de chameleon eigenlijk.
0: Chameleon.
2: Het is dus eigenlijk een soort van... instrument wat de menselijke stem eigenlijk op het meeste benadert en het meest de extreme van de menselijke stem het meeste kan vertegenwoordigen.
0: En dat vind ik zo interessant, omdat eigenlijk Bach toch heel erg toegewerkt heeft naar de zang, naar de menselijke stem. En ze zeggen wel eens, hij heeft instrumentaal geschreven voor de stem, maar meer vocaal voor het instrument. Het is bij hem eigenlijk één verhaal. En in jouw sax-aanpak hoor je heel erg die menselijke stem. Zeker de cellosuite, dat is heel erg menselijk, komt heel dichtbij.
2: Ja.
0: En hier vond ik het toch ook weer duidelijk.
2: Wat vind jij
0: hoe zou Bach dit gevonden hebben? Ja,
2: ja, maar ik nog even een wedervraag.
0: Ja,
2: wat vind jij van de theorie dat hij... de Chaconne en misschien ook de tweede cellosuite heeft geschreven naar aanleiding van het overlijden van zijn eerste vrouw, Maria Barbara.
0: Die theorie ken ik goed van Toenen, Ingrid Toenen. Dat is een hele goede theorie. Het klopt ook qua tijd. Hij heeft toen zijn eerste vrouw op een hele nare manier verloren. Hij was met zijn prins aan het kuren. Dat deed hij niet, Bach moest muziek maken. Zijn een kruisbad.
2: Ja.
0: En kwam toen terug met zijn gevolg en kwam toen een koud en stil huis in. Hij wist niet van een sms'je of een mailtje dat zijn vrouw al 7 dagen dood en begraven was.
2: Ja.
0: Dat het moet enorm trouwer geweest zijn voor een man die op zijn 9e beide ouders al kwijtraakte.
2: Ja.
0: En heel veel. En men heeft dus gevonden dat in die Chaconne,

0: straks nog op terug. Allerlei stukken verwerkt in die rouwkoralen zijn. Koralen waarin een rouw een plek heeft.
1: Ja.
0: En ook als je die koralen dan niet hoort, dan is het een stuk met een enorme diepte. Ja, dus zeker. Ja. Dus ik weet niet of je dat meeneemt in jouw uitvoering. Een soort van perspectief.
1: Dat vind ik altijd heel lastig. Dat soort bijna pittoreske overwegingen. Als die in de muziek zitten, zitten ze erin.
0: Ja.
1: Maar je moet vooral, als je speelt, moet je vooral bezig zijn met wat je moet doen.
0: Ja, de noten.
1: En niet wat de mensen ervan moeten denken. Want dan raak je zelf verstrikt. Zeg
0: maar. Maar als je naar een stuk kijkt, Chaconne, is dat wel een reis. Hè? En uiteindelijk loopt het goed af.
1: Ja.
0: Niet zonder kleerscheuren?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Maar je komt aan.
1: Hè? Dat is absoluut.
0: Het is opmerkelijk zo'n lang stuk, haast 15 minuten. Ja. In die hele literatuur van muziekliteratuur van die tijd is het zeer opmerkelijk.
1: Ja.
0: En de liefhebbers, kenners, Maarten het Hart, vinden dat het allergrootste stuk van Bach.
1: Ja.
2: En dan gaan we over naar luisteren.
1: Ja. Je had nog een vraag, die heb ik nog niet beantwoord. Ja. Wat was die vraag ook alweer?
0: Nou, ik geloof dat je nu moet spelen, qua tijd.
2: Dat denken wij even na wat de vraag was.
0: Ja.
2: Want hebben we nu lang genoeg de tijd.
1: Ik had een wedervraag, maar het was eigenlijk een beetje onbeleefd.
0: Oh, nou, dat is niet erg.
2: Alles mag hier. Bijna alles.
1: Ja, precies. Ja. Okay. Maar goed,
0: we gaan luisteren naar de Chaconne uit de tweede vioolpartita. Ja. Nu, en voor heel veel mensen wordt eerst op de altsax. Ja, de altsax.

0: Een welverdiend applaus voor Arno Bornkamp. Je had nog één belangrijke vraag, Govert-Jan.
1: Ja, dankjewel Arno voor deze reis, waarin je de structuur van het stuk heel mooi blootlegt. Maar de puristen die zullen zeggen, ja, dit is voor een strijkinstrument geschreven voor viool. En Bach bewerkte echt heel veel zelf. Hij is erbij begonnen, hè? De stoutigheid is bij begonnen. Klaversimmel, viool werd klaversimmel, klaversimmel werd orgel, werd het een trio en dan weer zelfs voor koor hele stukken voor orkest. Maar waar blijven de dubbelgrepen?
2: Oh, die zitten er overal lekker in verwerkt.
1: Verstopt. Oh ja, verstopt.
2: Ja, maar je kan geen dubbelgreep doen.
1: Nee, natuurlijk. Daarom, nee, vandaar mijn vraag.
2: Dus je kan ze suggereren.
1: Okay.
2: Maar omdat het een dansvorm is die alsmaar terugkomt, eigenlijk een soort akkoordenschema ook wat je voorbij hoort komen, is het minder cruciaal dan bijvoorbeeld in zijn sonates, die ook voor viool geschreven heeft. Okay. Daar zou ik me niet aan wagen.
1: Dat is samenklinken, hè? De polyfonie is wel belangrijk, de meerstemmigheid.
2: Ja, en dan heb je een heel ander soort vorm. Ja. En in deze vorm kom je toch altijd weer terug bij hetzelfde. En dan kan je ook wel weer eens wat anders horen dan wat je eigenlijk had moeten horen.
1: Ja. He, dus ik heb het niet gemist, je hebt het mooi gesuggereerd, maar de puristen zullen dat zeggen.
2: Ach, ik vind het prima. Ja. Misschien kunnen we dan een kopje koffie met ze gaan drinken in Café Zimmerman.
1: Ja, ja. Ersatzcafé misschien. Ja.
0: Nou, met deze laatste kritische noot beëindigen we dan dit programma. Maar Arno Bornkamp gaat natuurlijk nog één keer optreden. Dank je wel voor je optreden, Arno. En zometeen gaan we nog naar je luisteren. Ik vertel dat je binnenkort veel te horen bent in het buitenland. Eind april een masterclass en een recital in Taiwan helemaal.
2: Absoluut, ja.
0: In mei in Spanje en Kroatië.
2: Eerst nog even naar Sicilië. Maandag.
0: Eerst ook nog even naar Sicilië, ach wat naar. En in eigen land op 24 mei, dan kunnen we ook naar je toe.
2: Ja, in Friesland.
0: In Oranjewoud in Friesland. Zo, ja. En er staan nog diverse zomercursussen in Polen, Frankrijk en Duitsland op het programma.
2: Precies.
0: Dus met recht een internationaal artiest. Dit was Café Zimmerman bij de Concertzender. Een programma van Govert-Jan Bach, Irene Stolp, Hans Meerman en Karin van der Boogaard. Wij danken het Lagerhuis voor de gastvrijheid. Wij danken het publiek dat u hier allemaal wilde komen vandaag om hier een uur mee te genieten van Arno Bornkamp. En dat gaan we nog één keer doen. De Sarabande uit Vioolpartita nummer 2. Arno Bornkamp.

Vandaag en morgen aandacht voor de muzikale zonen van Bach. Vooral voor de jarige Carl Philipp Emanuel. 300 jaar geleden geboren. Dus vandaar nu het Carl Philipp Emanuel jaar. CPE jaar. Maar we gaan eerst luisteren naar de oudste zoon. Willem Friedemann. Altijd wat onderschat. In 1710 in Weimar geboren. En een componist van prachtige en vaak originele muziek. Zeker zijn religieuze muziek, waar we zoiets van gaan horen. Deze Willem Friedemann, hij werd aangesproken als Friedemann, lijkt wat bedolven te zijn onder de goede zorgen, de te goede zorgen misschien, van de grote vader. Na een mooie begonnen carrière, wel met vader Sebastian als kruiwagen, is hij na diens dood de weg een beetje kwijtgeraakt. Hij raakte aan de drank en hij verarmde zelfs. En daardoor verkwanselde hij nogal wat van de nalatenschap van zijn vader en verkocht allerlei stukken muziek her en der. En zo zijn we mogelijk heel wat van hem kwijtgeraakt. Dat is heel erg dat er nog stukken van Bach zijn die we niet kennen, die hierdoor zijn weggeraakt. Het is alleen de vraag, hoe erg is het? Want kent u al die 230 kantaten al? Kent u alle stukken voor klavier? Het is erg, maar er blijft godzijdank zo ontzettend veel over. Deze Willem Friedemann speelde echter wel de sleutelrol in de herontdekking van de Matthäus-passion. Sarah Levy, de oud-tante van Felix Mendelssohn Bartholdy, dus de zus van zijn oma, was nog leerling in Berlijn bij Willem Friedemann. En deze Sarah Levy die verzamelde alles wat ze van de Bach kon krijgen. En op een dag heeft deze Willem Friedemann haar het manuscript gegeven van de Matthäus-passion. En dat was het cadeau wat 14-jarige Felix aan zijn oma vroeg voor kerst. Ze liet een kopie maken van het stuk en dat was het kerstcadeau voor de 14-jarige Felix Mendelssohn Bartholdy. Eeuwig dankbaar blijven we zowel Willem Friedemann als Felix daarvoor. We gaan nu luisteren naar een cantate van Willem Friedemann Bach met de naam Lasset uns ablegen, die werken der Finsternis. Een cantate voor de eerste advent. Prachtige muziek waar de vader zeker te horen is, maar toch met een eigen persoonlijke touch. U hoort Barbara Schick, Claudia Schubert, Wilfried Jochens, Stefan Schreckensberger en de Rheinische Kantorei met het kleine concert onder leiding van Herman Max.

U hoorde de bewerking van de eerste partita voor solo-viool voor mandoline, gespeeld door Chris Tile. Van hetzelfde label Nonsuch, dat betekent eigenlijk er is geen gelijke, de Goldberg-variaties, ja, nu door de pianist Jeremy Denk. In Amerika al een heel geliefd fenomeen. Hij is origineel, hij is verfrissend. Hij is dienstbaar aan de muziek. Het is een nieuwe Glenn Gould, maar ja, wat frisser en wat transparanter en wat minder met zijn ego erop drukkend. We gaan luisteren naar de eerste variaties en morgen krijgt u de rest tijdens de hele uitzending. Jeremy Denk heeft een groot denkraam en hij bezit een oermuzikaliteit.

Dat waren de eerste variaties uit de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach, gespeeld op piano door Jeremy Denk. Morgen is het hele uur gewijd aan de rest van de Goldberg-variaties. Dit was Geen dag zonder Bach van de Concertzender, ieder werkdag uitgezonden van 1 tot 2 uur. Samenstelling en presentatie Govert-Jan Bach. Wellicht tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender van 1 tot 2 met muziek van, door en met Bach. Vandaag zouden we doorgaan met de rest van de variaties van de Goldberg-muziek, BWV 988, de zogenaamde Goldberg-variaties, gespeeld door de Amerikaanse pianist Jeremy Denk. En we gaan luisteren tot het eind, waar het kort libet verschijnt en de herhaling van de aria van het begin.

Neem van ons her do treuer God. U hoorde Ellie Ameling en Helen Watts met het Pro Arte Koor en met l'Orchestre de la Suisse Romande onder leiding van Ernest Ansermet. In hetzelfde jaar dat Münchinger met Ameling die vermaarde Matthäuspassie opneemt, kiest ook de strenge Gustav Leonhardt voor haar wanneer hij het Notenbüchlein van Anna Magdalena Bach gaat opnemen. Daarover in een andere uitzending meer, maar hoor hoe in deze magistrale uitvoering Ellie Ameling zich naadloos voegt in de heldere ideeën van Gustav Leonhardt. Die is niet streng of houterig, als zijn lichaamstaal soms doet vermoeden, maar levendig en speels. Ameling op haar best in deze historische opname. U hoort achtereenvolgens Wils du mein Herze schenken, BWV 518, Bis du bei mir, BWV 508, Dir, dir, Jehova, will ich singen, BWV 299 en Ich habe genoeg, schlummert ein uit BWV 82a.

En dat was Wils du mein Herze schenken, Bis du bei mir en Ich habe genug schlummert ein. U hoorde Ellie Ameling met Gustav Leonard. En tot zover Geen dag zonder Bach. Dit is een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Presentatie Joop van Zijl. En de samensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Morgen gaan we weer verder. Tot dan.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender van 1 tot 2. Vandaag is de hele aflevering weer gewijd aan de jarige, om het zo te zeggen, Carl Philipp Emanuel Bach. 300 jaar geleden geboren in Weimar. En hij verdient dat, die aandacht, want hij is veel te onbekend. We gaan dit hele uur luisteren naar een cd, een nieuwe cd. Een magnifieke constructie van een concert, reconstructie eigenlijk, dat hij op 9 april 1786 gaf. Dat hebben we dus. Dat was 2 jaar voor zijn dood. En dat was daardoor wel getekend. Hij stelde het eigenlijk samen op basis van zijn hele oeuvre. Eerst komt het mooie Magnificat uit 1749. En dat had hij geschreven in de hoop de baan van zijn vader in Leipzig te kunnen krijgen. Wat niet lukte. U hoort mooie muziek. Het is echt Carl Philipp Emanuel. Maar de invloed van vader is nog onmiskenbaar. U gaat het Magnificat horen in de uitvoering van het Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek onder leiding van Hans Christoph Rademann.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de concertzender Over, Met en Door Bach. Ik ben Govert-Jan Bach, samensteller en presentator van dit programma, bij afwezigheid nog voor een tijdje van Joop van Zijl. Vandaag gaan wij verder met de serie van die vier Lutherse missen die Bach eind de jaren 1730 maakte op basis van hergebruik. Vooruitlopend op de uitvoering van het oermodel, de Missa 1733, de ingekorte mis, of Missa Brevis, die Bach aan het eind van zijn leven omwerkte tot de Missa Tota, de Hohe Messe. Prachtige delen uit zijn vroegere cantates bewerkte hij door de Latijnse mistekst eronder te zetten, onder de bestaande noten, en soms wat arrangeren, best wel eens met flinke wijzigingen. En geen recitatieve, geen loodzware theologie, maar juist altijd een wat abstracte, gedistanceerde Latijnse mistekst. We beginnen vandaag met BWV 233, dat is de Missa Brevis in F groot. U hoort het Pygmalion-ensemble onder leiding van Raphaël Pichon.

U hoorde de Missa Brevis, Bachwerken Verzaaktig 233 in F groot, uitgevoerd door het Pygmalion Ensemble onder leiding van Raphaël Pichon. En we gaan nu door met de vierde mis, de Missa Brevis BWV 236 in G groot, door hetzelfde ensemble.

Dat was tot besluit de Missa BWV 236 in G-groot, uitgevoerd door het Pygmalion Ensemble onder leiding van Raphaël Pichon. Dat waren de vier Lutherse missen, vooruitlopend op de hobbymessen die we de volgende week gaan uitzenden. Dit was Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. U kunt alles nakijken op de playlist en u kunt ook terugluisteren via Uitzending Gemist. En u kunt ook reageren bij bach@concertzender.nl. Ik ben Govert-Jan Bach, samensteller en presentator. En ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen, waar we het zeer boeiende solistenportret van Albert Schweitzer laten horen. Tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender met muziek van, door en met Bach. Ik ben Govert-Jan Bach, samensteller en presentator, bij afwezigheid van Joop van Zijl, maar hij komt terug op een dag. Vandaag Albert Schweitzer, een solistenportret. Heel bijzonder dat we opname hebben van hem, want hij is al een tijd overleden in 1965 en er zijn toch nog heel wat opnames van hem als organist. Hij werd geboren op 14 januari 1875 in Kaisersberg in de Elzas, wat toen Duits grondgebied was. Albert Schweitzer was een Luthers theoloog, hij was filosoof, hij was muzikus, hij was arts en medisch zendeling. Hij kreeg in 1952 de Nobelprijs voor de vrede. En hij is behalve zijn medische werk in Afrika vooral bekend geworden door zijn filosofie over cultuur en ethiek. En als muzikus door zijn studies en interpretatie op orgel en piano van de muziek van Johann Sebastian Bach. Albert Schweitzer beleefde naar eigen zeggen een gelukkige jeugd. Hij was wel echter een ziekelijk kind, wat men aan de sterke, gezonde man van later niet zou afzien. Hij was ook, en dat is nog vreemder, laat met lezen en schrijven. En hij leerde slecht. Dat is bij meer genieën zo. We denken maar aan Churchill of aan Einstein. Hij noemde zichzelf een traag en dromerig kind. Daarom dwong hij zichzelf, toen hij opgroeide, om juist die onderwerpen te leren beheersen die moeilijk voor hem waren. Bijvoorbeeld het Hebreeuws. Op muzikaal vlak was hij wel zeer begaafd. Toen hij 7 jaar oud was, had hij reeds een psalm gecomponeerd en speelde hij op het harmonium koraalmelodieën met zelfgevonden harmonieën. Op zijn 8e begon hij al op kerkorgels te spelen. Een hartstocht die hij van zijn grootvader had geërfd. Hij volgde het gymnasium in Mühlhausen met dank aan een oud oom die daar directeur was van de volksscholen en bereid was hem in huis te nemen. Zijn vader had dit onderwijs voor hem waarschijnlijk nooit kunnen betalen. In huis bij deze oud oom kwam Albert Schweitzer, de jonge Albert dus, onder strenge tucht te staan, waarvoor hij later zijn diepe dankbaarheid uitte. Op 18 juni 1893, hij is dan 18 jaar, haalde hij met tamelijk middelmatige eindcijfers zijn eindexamen. In oktober van datzelfde jaar ontving hij orgelles van de grote Parijse organist Charles-Marie Widor, bekostigd door een oom die koopman in Parijs was. Er ontstond een bijzondere vriendschap tussen Widor en Schweitzer. Eind oktober, 1893, datzelfde jaar dus, begon hij filosofie en theologie te studeren in Straatsburg. Slechts onderbroken door zijn militaire dienstplicht in 1894 stortte hij zich op zijn studie en verdiepte zich in de eerste jaren bovenmatig in het Nieuwe Testament en het leven van Jezus. Hij bleef ook op muzikaal vlak bezig als orgelbegeleider bij Bachconcerten, onder andere van de Passionen en Cantates van het Sint-Wilhelmkoor in Straatsburg. We gaan nu eerst luisteren naar de beroemde Toccata Fuga in D-klein, BWV 565. Let wel, een opname uit 1935. En dat is te horen. Orgel opnemen is al zo moeilijk en in die tijd was het toch niet briljant. En toch is het echt Albert Schweitzer die je gaat horen.

U hoorde de Toccata en Fuga in D-klein, BBV 565, gespeeld door Albert Schweitzer op een helaas onbekend orgel. In Straatsburg leerde hij ook de opera's van Wagner kennen. En u zou het niet verwachten, maar Albert Schweitzer ontwikkelde zich als een echte Wagneriaan. En zo benaderde hij Bach ook, wat soms een beetje ingewikkeld was. Na zijn eerste examen theologie in 1898 besloot hij zich, gesteund door een beurs, zich nu op de filosofie toe te leggen. Daartoe verhuisde hij naar Parijs, waar hij opnieuw orgellessen van Widor volgde en zich verdiepte in de filosoof Immanuel Kant. De toen nog niet al te grote wereldstad beviel hem zeer, behalve de nieuwe orgels. De klank was dreunend en droog van Schweitzer. Eind juli dat jaar keerde hij terug naar Straatsburg en promoveerde op Kant. En daar in Straatsburg hield hij in het Duits colleges over filosofen als Friedrich Nietzsche en Arthur Schopenhauer en Goethes Faust. In 1900 behaalde hij de graad van dokter in de theologie met zijn werk over het avondmaal. In 1902 begon hij colleges te geven aan de theologische faculteit aldaar. En in 1905 publiceerde hij in het Frans een biografie over Johann Sebastian Bach. Hoewel Albert Schweitzer, een van de grootste Bach-kenners ooit, ook een voortreffelijk organist was, speelde hij Bachs werk toch niet zo zwaar aangezet als toen gebruikelijk was. Hij is natuurlijk toch meer bekend geworden door zijn werk als arts in Lamberene, maar onderschat niet hoeveel hij gedaan heeft voor de muziek van Bach. Wij zullen zijn cv later vervolgen, maar eerst gaan we naar ontzettend leuke muziek luisteren van een cd gemaakt in Afrika met de titel Lamberene, Bach to Africa, in het Engels Back to Africa. En in de cd wordt een verbinding gemaakt van stukken van Bach samen met Afrikaanse ritmes en instrumenten. Luister maar naar het beginkoor van Johannespassion, Herr unser Herrscher.

U hoorde een bewerking van de cd Lamarena, Back to Africa, Bach to Africa, van Herr Oezeherrscher van de Johannespassion van Johann Sebastian Bach. In 1905 voltooide Albert Schweitzer een studie over de bouw van het orgel. Ja, het orgel was heel erg belangrijk voor hem, het instrument, het apparaat. Hij had bij zijn bed in Gunsbach, het stadje van Albert Schweitzer, we zijn er net op bedevaart naartoe geweest, een portret van Silbermann hangen. En daarna, na dat boek over het orgel, begon hij met de studie medicijnen, een derde studie, om tropenarts in Afrika te worden. Al langer liep hij namelijk rond met het idee iets te doen aan het voor hem onbegrijpelijke gegeven dat hij een gelukkig leven leiden mocht, terwijl er zoveel mensen met leed en zorg kampten. In zijn vriendenkring werd zijn voornemen niet goed ontvangen. Men betoogde dat hij uiteindelijk meer goeds kon doen door vanuit Europa zijn wetenschappelijke kennis te verspreiden. Maar Schweitzer, zo was hij, hield voet bij stuk en begon in oktober 1905, dus nog op zijn 30ste, aan de studie medicijnen en bood zijn diensten aan het Parijse zendingsgenootschap. Drukke jaren braken aan, want na zijn studie medicijnen bleef hij ook orgel spelen. Was hij predikant en docent in theologie in Straatsburg. Wel legde hij in 1906 zijn functie als directeur van het theologisch seminarium naast zich neer. Desalniettemin had hij regelmatig een moeheidscrisis, met name tijdens examendagen. In oktober 1911 volbracht hij zijn medisch staatsexamen, waarna hij nog slechts een jaar in een kliniek moest werken en een dissertatie moest schrijven om als arts aan het werk te mogen. Voor zijn dissertatie onderzocht Schweitzer vanuit medisch oogpunt of Jezus Messiasverwachtingen ontsproten uit een geestesziekte. En dat was niet zo, volgens Schweitzer. Tijdens het schrijven van deze dissertatie begon hij zich voor te bereiden op zijn reis naar Afrika. In 1912 stopte hij colleges te geven en nam hij ontslag als predikant. Nadat hij het Parijse zendingsgenootschap had overtuigd dat hij alleen als arts en niet als onorthodox christen en predikant naar Afrika af zou reizen, en nadat het Franse ministerie van Koloniën toestond dat een arts met alleen een Duits diploma uitgezonden kon worden, kon hij met zijn echtgenote Helene Breslau eindelijk op reis. U hoort hem nu in dat ongelooflijke jeugdwerk van Johann Sebastian, de Passacaglia voor orgel. Hier ontmoeten twee jonge genieën elkaar. De ostinato, die doorgaande baslijn in dit magistrale werk lekt, dezelfde energie uit te stralen, waarmee de bijzondere mens, Albert Schweitzer, wist door te zetten tegen de stroom in en zich vestigde in Lamarene, waar hij altijd Bach bleef spelen, vooral om het daar vol te houden, dat werk. En ook, zoals hij zelf zegt, als troost. Die muziek had hij nodig. Hij kreeg een geprepareerde piano om daar te kunnen blijven spelen, met holtes in de toetsen om het vocht van het regenwoud af te voeren, en met een soort van pedaalwerk dat leek alsof hij toch een orgel speelde. En die troost kreeg hij door zelf de muziek te spelen. Twee mensen hadden hem diepgaand beïnvloed: Jezus van Nazareth en Johann Sebastian Bach.

U hoorde het eerste deel van Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, WQ 240 van Carl Philipp Emanuel Bach. Gezongen door Barbara Schliek, sopraan Christophe Prigardien, tenor Steven Verku, bas en de Rijnische Cantorée met als kleine concert onder leiding van Herman Max. Dit was Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender, samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. U kunt alles terugvinden en terugluisteren via de site en ook reageren via bachconcertzender.nl. Hoe bijvoorbeeld vindt u deze muziek van Carl Philipp Emanuel? Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Ik heet u van harte welkom om weer verder te gaan met de muziek van Bach. Misschien is dit wel een goed moment om de formule van Geen Dag Zonder Bach nog eens eventjes te benoemen, te verklaren. We zijn nu ruim anderhalf jaar bezig ermee en die formule is nog steeds alles mit Bach und nichts ohne ihn. Vrij naar een van zijn recent ontdekte stukken. De formule is heel anders dan die prachtige aanpak van de Nederlandse Bachvereniging. All of Bach. In die aanpak wordt al zijn werk audiovisueel opgenomen en op internet geplaatst, vrij toegankelijk. Al de meesterwerken, al die kleine 1100 meesterwerken van Sebastian Bach, worden in een meesterlijk megaproject neergezet. Dat zal zo'n 10 jaar gaan duren. Alles is dus op te zoeken straks via All of Bach, de All of Bach site. En dat zijn allemaal zeer mooie en goede uitvoeringen van heel verschillende topmensen. En met een veel grotere kwaliteit dan voor YouTube. Want daar is het nog wel eens wat slechts tussen. De buurvrouw die ook een beetje Bach speelt. Goed, wij doen dus ook alles van Bach, maar alleen audio dus. Maar we doen ook iets anders. We doen ook veel met de familie. Zoons, die geweldige muzikale zoons. Neven, en vooral ooms en voorvaderen. En ook van leraren en leerlingen. Tijdgenoten en ook collega's om Johann Sebastian Bach meer in zijn biotoop te kunnen zetten. Zelfs stukken van volgelingen van formaat, zoals Brahms of Mozart, die veel met zijn fuga's deed. En al die muziek in alle mogelijke bewerkingen. Om zo te zeggen van de Steinway tot de stofzuigerslang, om twee uitersten te noemen. En steeds met veel aandacht voor recente ontdekkingen en uitvoeringsaanpak. Dat betekent weinig Mengelberg en veel enkelvoudige bezetting. Vandaag beginnen we daarom met die heerlijke cd van Tragicomedia van Stephen Stubbs. Een oermuzikale groep met veel elan, die al in menige Monteverdi-opera op de plank heeft gezet. Te denken valt ook aan hun prachtige Maria Vespers in de Leidse Pieterskerk. Ze maakt een leuke cd met een selectie uit het notenbuchlein van Anna Magdalena Bach, de tweede vrouw van Bach, waarover we straks meer vertellen. Tragicomedia ziet dat als ware als de housemuziek van de familie Bach. En het geeft een soort van inkijkje wat er in huize Bach aan muziek werd gedaan. Zeg maar gewoon aan de keukentafel. Daarom begonnen zij de cd met iets voor de ochtend. Wacht auf, ruft und die Stimme. Een soort van ontbijtmuziek. U hoort de heerlijke lichte tenor van John Potter, u wellicht kent van het Hilliard Ensemble. En u hoort ook allerlei leuke tijd-eigen instrumentjes als de Tischharfe en de Spitsharfe.

U hoorde John Potter in een bewerking van Wacht auf, ruft uns die Stimme, kantate 148, in een bewerking van Tragikomedie van Stephen Stubbs. In 1722, toen Bach net een jaar getrouwd was met Anna Magdalena, Mühlke heette ze eigenlijk, stelde hij een soort van boekje samen met stukken van hemzelf en tijdgenoten. Een soort van oefenboekje voor zijn vrouw Anna Magdalena. Van het eerste deeltje is helaas maar weinig bewaard gebleven. Anna Magdalena schreef wel het titelblad en nog een paar stukken erin, ook wat Franse suites. Het meeste is echter van Jan Sebastian zelf, een soort van lesboekje. In 1725, de Bachjes zijn dan al 2 jaar in de Leipzig en wonen bij de Thomasschule, kwam er een tweede boekje waarin ook stukjes van de kinderen staan, zoals van Carl Philipp Emanuel. Het is een intiem inkijkje in het dagelijks leven van muziekgezin Johann Sebastian Bach. Bach zei zelf ooit dat zijn familie allemaal rasmuzikanten waren. Het beeld van het muziekmakende gezin sprak in de romantiek al erg tot de verbeelding. Maar in 1930 kwam een boekje uit dat dat beeld nog meer romantiseerde. Die kleine chroniek der Anna Magdalena Bach. Dat zou geschreven zijn door haarzelf. Honderdduizenden werden er van gedrukt tot nu toe. Het was een slimme aanpak. In de grote leemte van het persoonlijke leven van genie Johann Sebastian Bach kwam er ineens een soort van heilige leven van de hand van zijn tweede vrouw tevoorschijn. De toen bekende feiten en documenten werden zeer handig en vakkundig verwerkt in het boekje. Naast de enorme vrijheid die de auteur zich veroorloofde om een beeld op te trekken van de ideale christelijke huisvader en echtgenoot die hij in de ogen van zijn vrouw zou kunnen zijn. Eigenlijk een gedurfde feministische manoeuvre in het door Bach zelf al bepaalde duidelijke mannenklimaat waarin de vrouw amper een rol speelde en nooit werd genoemd in biografieën en geslachtslijsten. Het boekje kunt u winnen, ja luisteraar, als u de naam van de eigenlijke auteur kent en die mailt aan bach@concertzender.nl. We gaan nu luisteren naar alle delen uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach, versie 1725.

U hoorde een aantal delen uit de bewerking van Stephen Stubbs met zijn Tragicomedia en John Potter als tenor uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach in de versie van 1725. De vraag was wie de schrijver was van die kleine kroniek der Anna Magdalena Bach. En als u dat weet, kunt u het boekje winnen en dan moet u dat even mailen naar bach@concertzender.nl. U weet het, de playlist, daar staat alles op en u kunt ook altijd reageren via dit mailadres. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen, waar we de rest van de Notenbüchlein gaan horen. Goedemiddag.

Vandaag gaan we verder met de heerlijke cd van Tragicomedia, dames en heren. Welkom weer bij Geen Dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met stukken uit dat notenbuchlein voor Anna Magdalena Bach, zijn tweede vrouw. Gisteren hoorde u tot besluit het innige Bis du bei mir. Dat is lang aan Bach toegeschreven, maar het is van een van zijn zeer gewaardeerde collega's, meneer Stölzl. Een man die in Erfurt woonde en onder meer opera's schreef. Vandaag het kleinoot uit het boekje van 1725, de aria die later in 1741 de inzet zou worden van de 30 variaties voor Graaf von Keyserlingk. Voor hem gespeeld tijdens de zware nachtelijke uren door zijn muzikale lakei Goldberg. Deze Goldberg had een kamertje naast de slaapkamer van de graaf die zulke slapeloosheid leed dat hij toch niet kon slapen en daarom maar mooie muziek wou horen. Dus de muziek van de aria uit de Goldberg-variaties was toen nog gewoon een geliefd liedje. Dat werd aan de keukentafel in huis Bach gezongen. En dat werd dus het haast triviale uitgangspunt voor het magistrale werk dat de Goldberg-variaties zou worden. Daarna zingt John Potter uit Cantate 82 Ich habe genug. De bewerking die Anna Magdalena zelf opschreef voor haar sopraanstem in hogere ligging dus. We laten die sopraanversie nog eens een keertje horen. Maar voor iedere stem is deze lullaby schlummert ein ihr matten Augen heerlijk om te zingen.

U hoorde onder andere de aria, die later onderdeel zou worden, begin onderdeel van de Goldberg-variaties, en een bewerking voor tenor in dit geval uit cantate 82 Ich habe genug. Voor het Notenbüchlein schreef Anna Magdalena de Franse suites over, zowel in 1722 als ook weer een aantal in 1725. Zou ze die zelf al hebben kunnen spelen? Dat is toch wel redelijk moeilijk. Sebastian deed eigenlijk alles wat hij deed na zijn cantates in de educatieve sfeer. Voor zijn leerlingen, hij had er heel wat, die woonden ook bij hem in. Voor zijn zoons, die ook zijn leerling waren. En dus misschien ook wel voor zijn vrouw. U hoort nu achter elkaar de eerste drie Franse suites. En die naam Frans, en het wordt suite vooral vanwege de kende Franse indeling van delen. Allemande, courante, sarabande. Soms een air of een cavotte. En dan menu met 1 en 2 en dan een gieke ter afsluiting. Dat model komt eigenlijk iedere keer voor. En u hoort Joseph Payne op een prachtige Rückerskopie, een kopie van een oud instrument uit 1628, die bijzonder mooi klinkt.

Dat was ter afsluiting vandaag de Franse suite 1, 2 en 3, BWV 812, 813 en 814, gespeeld door Joseph Payne op een cover-symbool als een kopie van Rückers 1628. Dit was weer vandaag een aflevering van Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. U kunt altijd uw commentaar en opmerkingen mailen naar bach@concertzender.nl en u kunt

Goedemiddag dames en heren, dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertcenter met muziek van Doer en van Bach. Samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. Vandaag is het solistendag, de woensdag. En we gaan luisteren naar Ivo Jansen met de dubbel S. Geboren in 1963 in Venlo. Hij studeerde in Amsterdam bij Jan Wijn aan het Zweling Conservatorium en won diverse prijzen. Maakte in 1988 zijn debuut in het Concertgebouw in Amsterdam. Tussen 1994 en 2006 maakte Jansen voor zijn eigen label Void Classics opname met het complete klavierwerk van Johann Sebastian Bach. Jansen geniet verder bekendheid als speler van kamermuziek en deelde het podium met artiesten zoals saxofonist Arno Bornkamp, die u enkele weken geleden kon horen in Café Zimmerman. Maar ook met cellist Heinrich Schief, het Matanji Quartet en het Kalifax Rietquintet. En ook treedt Jansen heel vaak op met de schrijfster, dichteres Anna Enquist. Dat werk heeft geresulteerd in een aantal lezingen van Anna Enquist. En dat komt prachtig uit in het boek van haar. Dat indrukwekkende boek Contrapunt. Dat wordt afgewisseld met delen uit de Goldberg-variaties, gespeeld dus door Ivo Jansen. Het is prachtig uitgegeven als luisterboek, met dus de muziek erbij en de stem van Anna Enquist zelf, bij Roemenstein Uitgevers in Amsterdam. Vandaag kiezen wij even voor een stukje van die Goldberg-variaties, de aria die we eigenlijk al begin van de week hoorden, Ivo Jansen.

U hoorde de aria uit de Goldberg-variaties, gespeeld door Ivo Jansen op piano. Deze speelt een grote rol in het boek Contrapunt van Anne Enquist, door haar ingesproken en begeleid door delen uit de Goldberg-variaties door deze Ivo Jansen. In oktober 2009 verhuisde Ivo Jansen naar een voormalig munitieschip in het centrum van Amsterdam, aan de Witteburgergracht. Niet zomaar een aken, maar een oud munitieschip, groot dus. Vanaf de allereerste bezichtiging van deze woonboot met zijn robuuste, zeer waardige betonnen romp en zware eikenhouten opbouw was duidelijk dat hier iets bijzonders van te maken was. En al snel kreeg een avontuurlijk idee vaste vorm. Een concertzaal op het water, midden in de stad. En Ivo Jansen is goed met zijn handen, niet alleen op de piano, maar ook met hout en zaagmachine. En hij ging zelf aan de slag. U kunt het allemaal zien op zijn site. Inmiddels, bijna 5 jaar geleden, is het moment aangekomen dat de eerste concerten op de boot plaats hebben gevonden, een paar weken geleden. In een ruimte van 6 bij 12 meter. In het midden ook nog eens 6 meter hoog, met plaats voor 100 man publiek, allerlei een soort van balkon. Midden in Amsterdam, op een woonschip, Jansen Beton, muziek voor onder. Openingsconcerten hebben dus al plaatsgevonden in mei. En als u van pianomuziek houdt, of van woonboten, en liefst van allebei, kom dan een keer luisteren. De Kunst der Fugen, de climax der fuga's, de moeder aller fuga's. Bach werkte er in zijn laatste jaren aan en wou het ook uitgeven. Hij maakte het niet af. Hij is echter niet gestorven onder de laatste fuga. Dat heeft zijn zoon, Carl Philipp Emanuel, waarschijnlijk verklaard om de verkoop van de Kunst der Fugen te stimuleren. Te romantiseren eigenlijk. De Kunst der Fugen is zo'n abstract werk dat we niet eens duidelijk weten voor welk instrument het eigenlijk geschreven is. We nemen toch wel aan voor klaverzimbel, 1 of 2. Maar veel muzici nemen de vrijheid om het op hun eigen instrumenten te spelen. Voor strijkkwartet, voor orkest, voor saxofoonkwartet. Ja, dus op de vleugel is het eigenlijk tamelijk modaal. Maar Ivo Jansen, die doet het op zijn eigen overtuigende manier. Het staat als een huis, nee, als een woonboot van beton in Amsterdam. We laten nu Ivo los op de Kunst der Fugen,

U hoorde tot besluit van Wolfgang Amadeus Mozart, Sechs dreistimmige Preludien und Fugien, KV 404a, voor viool, altviool en cello, gespeeld door de trio Phoenix, bewerkingen van Preludie, alle fuga's van de familie Bach in deze setting, die werd gespeeld op de soirées van Baron van Swieten in Wenen. Alles is verder te vinden op de playlist van de concertzender Geen Dag Zonder Bach. En daar kunt u ook uw opmerkingen en wensen en verzoeken plaatsen. Bach, concertzender.nl. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach, samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. De volgende weken worden weer gepresenteerd door Joop van Zijl en we zijn heel blij dat hij weer terug is, want we gingen wel erg missen. Deze week is een heel gemengd type met alle soorten muziek en vandaag kiezen wij voor een programma met vooral Nederlandse solisten. Straks Janine Jansen en Friends, maar nu eerst een heel curieuze opname uit 1939 van Willem Mengelberg, die een wereldlijke kantate van Bach uitvoert. Uit datzelfde jaar 1939 hebben we de zeer beroemde opname van de Matthäus Passion van deze Mengelberg. Er zijn mensen die zich daaraan verlustigen, maar er zijn juist ook mensen die zich daar dood aan ergeren. Deze kantate is een beetje het midden. We hebben natuurlijk toch verder haast geen historische opnames van Mengelberg met Bach. En deze kantate is heel prettig om te horen. Toch moeten we ook blij zijn met die opname van die Matthäus Passion, want het is een traditie ooit begonnen door Julius Röntgen in Amsterdam, die Nederland tot Matthäusland bij uitstek heeft gemaakt. En de mensen hebben vaak moeite met die gezwollen koren, dat pathetische en die langzame trend. Het ronkt maar los. Maar in deze kantate voor solosopraan komt geen koorzang voor en we horen een lichte en heerlijke sopraan, een zekere Toe van de Sluis, en een pittig en fris spelend concertgebouworkest. Mengelbergs tempi zijn beste pruimen. Hij zag de Matthäus Passion als een gewijde opera en voerde die uit in Wagneriaanse stijl. Maar deze kantate echter blijft een leuke ontmoeting met een groot dirigent en een onderschatte sopraan. Het schmieren, de glijtonen zijn opvallend. Dat horen we deze dagen niet meer. Het is een bruiloftskantate, kantate 202. En het is een heerlijke muziek. Het begin van die kantate heeft de tekst Weichet nur betrübt Schatten. Ga maar weg, droeve schaduwen, want er komt iets heerlijks aan. Een bruiloft van twee lieve mensen die van elkaar houden. Ja, ik ga trouwen met mijn lief. Dus weg die zwartheid van de eenzaamheid. De zes delen worden afgesloten met als laatste deel een heerlijke gavotte. Dat lijkt in de uitvoering van Mengelberg wel meer op een Hollandse boerendans, en die voerde hij ook graag uit, dan op lichte barokmuziek. Maar toch blijft het heerlijk. Het ontstaan van deze kantate is onbekend. Men denkt dat het vroeg is in Weimar, maar hij is zeker wel in 1730 in Leipzig uitgevoerd. Kantate BWV 202, Weichet nur betrübte Schatten, sopraan Toe van der Sluis en het Concertgebouworkest online van Willem Mengelberg.

U hoorde de kantaten, de bruiloftskantaten, BWV 202, Weichet Noor, Betrübte Schatten, gezongen door de sopraan To van der Sluis met het Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg, opgenomen op 17 april 1939. We gaan nu naar de huidige tijd en we luisteren naar Janine Jansen en Friends. En dat zijn Maxim Rizanov op de altviool en Torleif Tedeen op de cello. Van wie ze zegt dat ze na het met elkaar spelen van die inventionen die u gaat horen, eigenlijk familie zijn geworden. Later zou ze nog een echte familie-cd maken met haar familie, die minstens zo muzikaal is als deze jongens. En die draaien we het eind van de week. Uit dit soort samenwerking met deze ontzettend goede andere solisten is eigenlijk haar muziekfestival in Utrecht voortgekomen, wat nu net is afgesloten in het Nieuwe Vredenburg, Tivoli en in een paar Utrechtse kerken. U gaat horen de driestemmige inventionen, oftewel de symfonia's uit het Klavierbüchlein voor Willem Friedemann uit 1723. Ook dat zijn eigenlijk familiestukken. Johann Sebastian begon ze te schrijven voor onderricht aan zijn oudste zoon Willem Friedemann in 1723 in Keuthe, voor klavier. U hoort ze hier in bewerking voor strijktrio, waardoor de stemmen prachtig te volgen zijn. Heerlijke muziek. Niet te moeilijk, maar het blijft Bach. Het is nooit oppervlakkig of zomaar een muziekje.